0: Dit is de nacht van Baarle. De hele nacht de allerlekkerste muziek. Op Radio Bahena.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

wil aan alle familieleden van de vlucht 1203 zich vervoegen aan het kantoor op de derde verdieping. Plotseling sloeg mij de schrik om het hart toen men het vertelde, beklemd en verward. Nooit zal ik haar meer zien, in de hemel misschien. Nooit zal ik haar meer leven.

Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek.

0: lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Bahena.

Dit is Radio Bahena. Te beluisteren op FM 106.7 of online via radiobahena.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

dat zomerse gevoel. We laten vandaag de boel de boel en rijden samen naar de kust. Een stukje strand, een beetje rust. De handdoek op het witte zand.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur die begon in de lente bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Terug in de tijd met de leukste muziek.
2: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
2: Ken je deze nog?

0: 107 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Radio voor iedereen. Bahena, familieradio.

0: Het werd me lief uit Oostende, dat ligt aan de zee.
1: Ze ging mee in dat bootje, dat viel hem goed mee.
0: Ik werd wakker met een kater, maar het deed me toch goed.
1: Na de vloed kwam de eb, na de eb kwam de

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle vier grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 10:15 aankwam. Niemand raakte gewond. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijkenvorsel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur die begon in de lente bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is het Radio Bahena Weekend. Met de allerlekkerste muziek.

fout. Ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt.

0: lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 9:45 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
4: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

0: zondagmorgen 10 uur geweest. Het is weer tijd om u op de hoogte te brengen van de evenementen en activiteiten die er in Baarle en omgeving gaan plaatsvinden. En daartussendoor hoort u de allerleukste muziek. Tot 11 uur is dit Muziek en Informatie.
1: Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Dit is Radio Bahena, 106.7 FM.

Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.

De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.

Op woensdag 24 juni kunt u weer bloed komen geven in Weelde. Dat kunt u doen in feestzaal De Brouwerij aan de Weeldestraat 86 in Weelde. U kunt hiervoor terecht tussen 6 uur en 8:30. Je kan zomaar het leven van iemand redden door gewoon bloed te komen geven. Het vraagt amper een klein uurtje van uw tijd. Voor het maken van een afspraak gaat u naar de website donorportaal.rodekruis.be of belt u met het gratis telefoonnummer in België 0800 777 00 of stuur een e-mail naar info@rodekruis.be.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
3: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Zondag 28 juni is er een garageverkoop in Alphen. Deze begint om 10 uur en eindigt om 5 uur. Inwoners van Alphen zetten op deze dag hun garagedeuren open voor de verkoop van tweedehands spullen. Bezoekers kunnen die dag van garage naar garage struinen op zoek naar koopjes. De garageverkoop is een unieke kans om iets leuks op de kop te tikken. Van antiek, gebruikte spullen, vintage, huisraad, kinderspeelgoed tot brokanten en vintage. Voor ieder wat wils. Voor meer info kunt u kijken op de Facebookpagina van de garageverkoop Alphen of stuur een mailtje naar garageverkoopalphen@hotmail.com.

Natuurpunt Markvallei, de natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijkenvorsel, organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur, die begon in de lente, bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Arena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Uniek met zijn muziek. Dit is Radio Bahena. En iedereen wil hem horen.

0: weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.
2: Radio Bahena.
0: Weekend weerbericht.
2: Tot 12 uur is dit tussen koffie en lunch. Een muzikaal tussenbordje op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
3: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.

Het is dus weer tijd voor het programma tussen 12 en 2. Luister maar mee. Voor degenen die aan tafel zitten of nog aan tafel gaan, uiteraard een smakelijk eten toegewenst.

Het is nog wel een beetje een grijze dag. Maar het mooie weer, dat is op komst. En voor we het weten, zitten we weer te klagen over de hitte.

En ik probeer u daar een beetje mee te helpen met wat leuke, gezellige muziek. Ik heb hier van alles en nog wat meegebracht. En laten we vandaag maar eens beginnen met dit nummer. Want het is wel de laatste dag vandaag van het weekend. Die begint op vrijdag voor de meesten. Martijn Kerstens, die heeft er een nummer over gemaakt. Getiteld Weekend.

Alhoewel, de laatste dag vandaag zou ik zeggen, doe er nog even je best voor. Hè? De weekend of het weekend, dat is weer bijna voorbij. Ik zei het al, de zon die komt eraan, maar ja, zoals je weet, de zon kan niet altijd schijnen. Dat is ook de titel van dit nummer, gezongen door Anita.

Dat was Anita en de zon die kan niet altijd schijnen. Dit gaat niet over de hartslag van de stad, maar over de hartslag van je heupen. Mike Versteeg.

We dansen samen tot het ochtendlicht. Ja, dat was Maiko. De volgende, die kent u zeker in de Engelse uitvoering. Dan heet hij On The Road Again. Dit is de Nederlandse versie ervan.

De Nederlandse versie van On The Road Again. Als ik aan het rijden ben. En we rijden nog even verder. Ja, ja. Met de Rockabilly Man.

Rockabilly Man was dat van Hot Rocking. Tijd voor Django Wagner. En oh, Milena.

Rockabilly Man was dat van Hot Rocking. Tijd voor Django Wachter. En oh, Milena.

Er is voor ieder van ons wel een plekje waar je geboren bent en waar je opgegroeid bent. En dat is bij je oudershuis. Dit nummer gaat erover. Je oudershuis, Ad van Horen.

0: Ad van Horen en dat allemaal met je oudershuis. Jan Koevoet, die heeft het getroffen. Want hij heeft het over de kers op de taart.
1: Ik

Kom, laat je gaan. Zo is de Nederlandse titel daarvan. Ik weet niet of je ze al op hebt. De aardbeien van volle grond. Ja, ze zijn er weer. En toch zeker die aardbeien van Hoogstraten. Die zijn wijd en zij bekend. En daar noemen ze ze wel geen aardbeien, maar erbiezemen. Het volgende liedje, daar gaat erover. De koninginnen van Hoogstraten.

Ik wil het nog een keertje overdoen. Dat was Corrie Konings. Dan even aandacht voor Ronnie Voeten. Ronnie, ja, dat is een trouwe luisteraar. En die laat regelmatig ook wel eens een plaatje voor iemand draaien. Nu krijgt hij een plaatje terug namens Jos en Ria. En Jos en Ria die zitten mee te luisteren aan Katzandbad. Ja, op vakantie. En ik hoop dat jullie daar een mooie tijd hebben. Ook een beetje droog houden daar zo, maar dat zal wel. Hè. Het regent makkelijker hier in het binnenland als aan het strand zelf. Maar in ieder geval, Jos en Ria luisteren gezellig mee via de stream. En die vroegen een plaat aan voor Ronnie. En dat met het volgende. Een nummer van Jannes. Naar de zevende hemel. En Ronnie krijgt de groeten vanuit Katzandbad namens Jos en Ria.

Jannes was dat en vlieg met me mee naar de zevende hemel. Speciaal gedraaid voor Ronnie en dit met de vakantiegroeten van Jos en Ria.

En zo zit het eerste uurtje van het programma tussen 12 en 2. Luister maar mee, daar hou je bijna op. De tijd die vliegt. We maken even plaats voor het nieuws en het weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik graag weer bij u terug met deel 2 van het programma.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Leiden is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor langafstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
3: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
5: Zou deze ook in de zomerlijst staan?
4: Oh, cheerio.
5: Ja, luister dus. 1 juli.

Justin de Wild was dat en dat met Cherio. En ik zei al, misschien staat je ook wel in de zomer... hoe heet dat ook weer? De zomerlijst van ons. Ja, 1 juli, dan maken we hem weer helemaal bekend. Hij is weer helemaal bijgewerkt, dus ja. Wie weet wat er allemaal voorbij komt, hè? Dit nummer kennen we van Peter Koelewijn. Maar nu is het iemand anders. De sprong in het duister.

Ja, dat kennen we natuurlijk van helemaal iemand anders. Deze keer was het Geep Moretti. De volgende, ja. U kan het misschien wel eens meemaken dat u zo'n dag heeft dat ja, niks gaat. Eigenlijk gaat al met de verkeerde stapt al met de verkeerde been uit bed. Alles valt tegen. Nou, het regent buiten. In ieder geval een rotdag. Ja, als u dan zich niet zo gelukkig voelt, dan zou ik zeggen, luister dan zeker naar Radio Bijena. Want wij zijn er altijd met vrolijkheid. En ja, Radio Bijena is natuurlijk de vijand van een slecht humeur. Zing met ons mee. Nou, hier gaat het over. Zing dit lied.

zing dit lied. En dat werd gezongen door Mieke. En ze was niet alleen. Bandit was daarbij. Mieke en Bandit.

En zo is het maar net. Zomer in ons dorpje. Ons dorpje aan de grens. En dat werd gezongen door niemand minder dan de Bahena Boys.

Dat was Wally Mackie. En de warmte van je hart. De warmte wat muziek betreft, die gaat na twee uur gewoon door. Want Luc van Baarle, die is weer aanwezig. Ja, ja.

Robert van Hemert samen met Donnie en dat allemaal met Moet Dat Nou. Het volgende nummer dat gaat volgens mij over mijn vrouw. Goud, blond haar en blauwe ogen.

Dat was John West en de allermooiste sterren. Bob Offenberg, die heeft al 100 keer naar jou gekeken. Of het iets uitgehaald heeft, dat gaan we horen.

100 maal naar jou gekeken. En ik was eigenlijk benieuwd of het iets uitgehaald heeft. Maar Luc van Baarle is inmiddels in de studio gekomen. En hij is bezig met een bakje koffie zetten. En we moesten nog een beetje bijpraten. Dus ja, wat mij betreft is het nog steeds een vraag of het allemaal goed gekomen is. Maar goed, dat hoor ik vanzelf nog wel een keer. Even een rustpuntje. Met de Shuffles. Shalala, I need you.

0: The Morning Downs Again.
1: Kwart over zeven op een after. Op Ibiza maak echt jou niet uit mijn hoofd.
0: Als je wilt, voel je vrij.

Wally McKee en Selena en dat allemaal met O Luciano. Eén van de laatste, wat mij betreft vandaag, is het deze van Danny Vroeger. Morgen is niet beloofd.

Morgen is niet beloofd, dat was Danny Vroeger. De volgende, dat wordt een instrumentaal nummer, want ja, het is bijna 2 uur. En dat wil zeggen dat ik weer afscheid van u moet nemen. Of mag nemen. Maar ik kom terug. Morgen, dat is niet beloofd, maar waarschijnlijk zal het wel volgende week zondag zijn. Want dan komen we weer terug met een nieuwe versie van het programma Tussen 12 en 2. Luister maar mee.

0: Grenzeloos gezellig.
1: Zo dadelijk het nieuws en het weerbericht van 2 uur. En daarna Luc van Baarle. Nog een fijne zondag en hou de wee.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze 2 steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Luisteraars, een hele goede middag. Zondagmiddag 14 juni 2026 gedateerd. Met allereerst een dankwoord richtend aan voorgaand collega Frans. Jullie deden het weer samen tussen 12 en 2. Luister maar mee. Net de klok van 2 uur gepasseerd na de boodschappen. Weer de hoogste tijd om van start te gaan. Met de gezelligheid blijft voortduren tot aan de sluitingstijd. En dan zult u zich afvragen van... Hey Luc, waar zat jij vorige week zondag? Nou, ik heb een geen smoes moeten verzinnen, zei ik al tegen Frans. Het was een geldig excuus om zo maar te noemen. Ja, namelijk mijn oudste zoon en mijn schoondochter. Die hadden die zondagmiddag gepland om bekend te maken wat voor geslacht mijn aanstaande kleindochter gaat worden. Het wordt een meid. Zo einde van de maand november dit jaar. Dus inderdaad, ik word opa.
1: Hoi. Hoi.
0: En daar hoorde natuurlijk ook die middag een aangepast feestje bij. Dus vandaar dat ik er niet was. Ik hoop dat het voor jou aan de andere kant van het toestel reden te meer is om daar toch wel begrip voor te kunnen hebben. Maar onze luisteraars kennen de zeker en vast geen probleem. Hey, we zijn er weer helemaal klaar voor. We gaan het 2 uur samen doen. Ik ben de tussentijd weer op mijn Harley Trapson gestapt. Ik dacht wind in de rug, maar het stond net verkeerd. Maar goed, we hebben het weer getrotseerd. Achter glas is het heerlijk vertoeven. Vooral met een basje koffie en een kuksje, hè, beste Frans?
1: Zo is dat.
0: Dus blijf lekker... Mocht je binnen zitten bij het kacheltje. Radiootje erbij. En dan zorg ik ook zeker voor dat je zeker zelf niks tekort komt. Want anders ligt het aan uw eigen. Vaste item voor de trouwe luisteraars. Rond de klok van 3:30 en 4:30. Een instrumentaal plaatje. En daarvoor en daarna gewoon muziek van eigen bodem. En ook van buitenlandse bodem. Dus blijf er lekker bij. En doe net of dat je thuis bent bij ons. Ik zeg nogmaals een hele...

Even op de vrolijke Franstalige tour uit het gouden muziekverleden van Pierre Croscola en de Lady Lay. Zo ging ik in mijn jeugdige jaren nogal graag even naar de discotheken in de regio op stap. En ja, na een aantal pilsjes, dan zongen we dit mee. Maar dan zongen we niet Lady Lay, maar dan zongen we Lady Shave. Ja, we laten het gezellig vrolijk doorklinken op de zender. We gaan richting Volendam. Een stukje palingsound met een... toch wel een trio. Jan Smit samen met de drie J's. Oh, dat is een kwartet trouwens. En die man, die is verliefd.

Jan Smitten samen met de 3J's uit het mooie dorpje Volendam. Paling Sound genaamd en hey, die man die is verliefd. We blijven even in ons eigen landje. Dat doen we met Rob de Nijs.

de zomereditie uitvoering van Banger Hart van meneer Rob de Nijs was dit. En misschien staat deze ook wel genoteerd. En binnenkort te beluisteren en mee te genieten. Op de grootste zomermuziekplaten hierop bij Hena Radio. Hey, mocht je thuis wat hebben aan de lokale tijdsmelding, dan ben je op dit moment lekker aan het meetoeren. Want hier komen met regelmaat bijzonder mooie originele in mooi gerestaureerde staat oldtimers voorbij de studio. En ik weet dat Miss is op zijn plaats. Eentje, een trouwe luistervriend, ook aan het meetoeren is met zijn wondermooie Cadillac. Hopen dat het droog blijft voor die mensen. Ook voor degenen die aan het fietsen zijn en een radiootje op zak hebben.

Zeer bekende en vooral onvergetelijke klanken uit de 80's. Paul Jong was dit en Love of the Common People. Even lekker chillen op deze zondagnamiddag. En van de onvergetelijke jaren gaan we naar het mooie België toe. In Vlaanderen, Willy Sommers. En als ik buiten kijk, dan schijnt en straalt het zonnetje. En ook bij jou thuis, hopelijk met deze muzikale klanken. Het zonnetje in huis.

0: Even een klein feestje bij jou op de radio, hè. Laat de zon in je hart.
1: De allergezelligste luisteraars luisteren ook naar de allergezelligste radio. Dit is Radio Bahena.

En onze luistervrienden van het eerste uur van de Radio Bahena, die kennen deze klanken, de Zai Zai Zai, namens de man Ben Kramer. Ditmaal gebracht door de Nederlandse Gypsy King Django Wagner. En titel bleef hetzelfde en net iets een ander melodietje. In tussentijd 2:30 aangekomen. Tijd voor onze instrumentale.

En ongetwijfeld ook een van die mooie muzikale pareltjes uit de 80's. Hè? Softcell was dit en de Tainted Love. We blijven in de jaren 80 hangen, want toen waren ook de amusementsformaties bijzonder populair.

Amusementsorkest Highway kwam in de tijd uit de mooie Kaatsheuvel. Regio bij de Efteling was dat dus, hè. En deze plaat kwam uit 1983. Voor Sonja doe ik alles.

0: Gebracht door Country Lady Lisa McGeoch. Wel een plaatje dat ik gisteren eerlijk gezegd een beetje heb moeten missen. Want het is een van de vele favoriete platen van collega DJ Mark. Maar die was helaas gisteren verhinderd.
1: Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

uit die mooie piratengeschiedenis. Nou, zo trekken we zo nu en dan nog eens even de platenkoffer open. En dat was ditmaal de Vortok en onze poes en de kaarten van de buurman. Tijd voor countryformatie, de Campbells.

American Girl. Eén ding is zeker, als we niet weten als DJ's hier achter de knoppen van de radio, welke dat we gaan draaien uit de 60s en de 70s. En er worden zo hier en daar wat leuke medleys gebracht. Onder andere ook deze band. Hij komt uit Duitsland, de Campbells. En het was de Needles and Pins medley. En de vaste luistervrienden die weten het. Zondagmiddag, familiedag. Er moet toch een klein feestje zijn bij jou op de radio. We gaan even richting Tilburg.

De tweede versie 2.0 eigenlijk mogen we noemen, want de originele van Peter Smulders die gaat zonder het hoenpapa deuntje. En dit is ooit uitgebracht tijdens de carnavalsperiode. Hey, hallo mooie meid. Ook voor jou een hele goede middag. We lopen langzaam maar zeker richting de klok van 3 uur op deze zondagnamiddag. Maak even tijd voor de klanken.

En is zeker een man, een artiest die heel wat grote nummers op zijn naam heeft gescoord. En dat in de mooie jaren 80. Denk onder andere aan het nummer Love Really Hurts Without You. Maar ook deze zeer zeker niet te vergeten. Red Light Spells Danger. En dat was Billy Ocean.

0: ga intussen tijd in de studio de muzieklijst, maar ook de koffie aanvullen. En na het nieuws en het weer van 3 uur ben ik graag bij jou terug. Voor deel 2, voor de gezelligheid, tot aan de sluitingstijd.
1: Vanuit Balen-Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 3 uur.
3: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
4: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

Zo is het, luisteraars. En één ding is zeker, we doen het gewoon weer samen vandaag. Ja, ik loop steeds de zomer. Toch een beetje de zomer in ons bol. Volop energie en enthousiasme.

Over zomerse klanken gesproken. Rob Rietbroek. En deze man vertoeft nogal regelmatig in de weekenden op een van die vele mooie campings in ons mooie Baarle. Hij komt uit Den Haag en heeft in de tijd deze plaat opgenomen. Oh ja, jij. Inderdaad, jij aan de andere kant van het toestel. Wees welkom. In tussentijd hoop ik dat jij ook thuis of elders de koffie hebt aangevuld. Nog even een graai in de koekjestrommel. Opgelet, niet te veel. Dat is niet gezond. En tussentijd komt ons moeder binnen. Oh, die heeft ook koekjes bij. Goedemiddag.

Ja, één ding is zeker, ik kan er de klok op gelijk zetten. Op de zondagnamiddag, zo ergens tussen 3 en 4. En dan, en als het droog is, dan komt de smoeder weer. En mezelf eventjes gezelschap houden en het laatste nieuws even opsnuiven natuurlijk, hè. Onder genot van een bakje koffie. En een hele lekkere koek heeft ze vandaag bij.

Ja, inderdaad hoor. Vroeger zongen we. Vroeger reden we op een zundap. Hè? Return to Sender was een van die mooie gouden klassiekers van de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. We trekken weer even onze platenkast open. En dan komt deze zangeres uit. Annabel met de bloemenmand. La.

En met de draai van deze plaat moet ik persoonlijk even denken dat aan de overkant van mijn werkgelegenheid in de dagdagelijkse activiteiten. Inderdaad, dan sta ik als monteur met een overal te sleutelen aan diverse machines. En aan de overkant woont een klein oud boerke. En die heeft een hele mooie grote bloementuin. En nou, daar kun je dus voor een kleine vrijwillige bijdrage een bijzonder mooi bloemenboeketje gaan plukken. Het was even onze terugblik uit de platenkast, zangeres Annabel. We gaan even naar het Zweedse kwartet, ABBA. Het waren twee heren, twee dames. Een van hun allergrootste, The Dancing Queen.

Over zomerse klanken gesproken, dat was Julio Iglesias. En met dit weer zonder regenjas, de Milongo Medley. Nou, het is intussen tijd nog een plaatje verwijderd van onze instrumentale. En daarmee gaan we terug in de tijd met de Vlaamse Bobby Setter Band formatie. En de Fetch Domino Medley.

0: De enige echte Guus Meeuwis.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: En dat deed hij samen met zijn Vagant.
1: Vandaag zeg jij me dat je van me houdt.
0: En we telden af 1, 2 en 3. Dan gaan we naar de mooie dansbare jaren in de jaren 70. Toen was deze man populair, Pieter Kent genaamd. And it's a real good feeling.

En op zijn tijd ook plaatsmakend voor een wat lekkere country klanken. Dat was deze Dance the Night Away. En die kwam van de formatie The Mavericks. En luisteraars, als ik even naar de studioklok een blikje werp, dan zien we dat we het laatste kwartiertje van de gezelligheid ingaan. En ja, willen we toch even aanstalten maken voor speciaal een plaatje draaien voor de luistervrienden van Bahena Radio van de eerste generatie. Want die mensen houden ook wel eens graag op zijn tijd van een lekker walsje.

Oh, lekker terug in de tijd. En als moeder is hem hier in de studio live uit volle borsten aan het meezingen geweest. Terug in de tijd met zangeres Claire was dit. En op de purperen heide. Verder met de klanken van Edie Anteunissen. En deze is opgenomen in nog het enigste cafeetje in het dorpje Merelen. Is getiteld Onder de Toren.

De zanger Edrie Anteunissen. Bekend in de tijd met Ber Amme Klompen en ook een nummer Bam Bam. Geliefd bij onze boeren, burgers en buitenlui. En dit is opgenomen in het enigste cafeetje in Merle. Het is getiteld Onder de Toren. Binnenkort de grote zomerlijst hierop bij Hena Radio. En misschien staat deze er ook wel in van Ryan Paris, de Dolce Vita. Zo beginnen we langzaam maar zeker aan onze laatste vocale platen op deze zondagnamiddag in het programma. Gezelligheid tot aan de sluitingstijd. Nog steeds met achter de knoppen, Luc van Baarle.

En voor onze voetballiefhebbers in de regio kan ik even meegeven. Vanavond om 7 uur de wedstrijd Duitsland tegen Curaçao. En om 10 uur vanavond het oranje elftal Nederland tegen Japan. Dus voetballiefhebbers en supporters, trouw op post. Dat kan ik jou vast even meegeven, want we lopen zo langzaam maar zeker richting de klok van 4 uur. Luister vrienden, mocht je hebben genoten, en dat hopen we, dankjewel voor je aandacht en het mee te genieten op jouw vrije zondagmiddag. Namens Luc van Baarden, namens mijzelf, ik zeg, blijf vooral meegenieten, want we doen het 7 dagen op 7, 24 uur, het klokje rond. En bij Leven en Welzijn ben ik volgende week zondag weer graag bij jou terug, tussen 2 en 4. En zo niet, dan hoort u het ook weer vanzelf, hè? Ik zeg alvast de groetjes, mag een hele fijne zondag. En mogen de beste winden met het voetbal gebeuren. Zorg goed voor jezelf en wees lief voor je naasten. Bij Leven en Welzijn, tot volgende keer.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de Straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind.
1: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Bahena. Grenzeloos gezellig.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goedemiddag, ik ben Maurice de Jong.
2: Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: Reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Wij draaien ze echt allemaal.
2: De hits van toen en nu.
0: Natuurlijk op Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
2: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Bahena.

Moet jij 's nachts werken of kun je gewoon niet slapen? Luister ook dan naar de beste muziek op Radio Bahena.

herken ik met gesloten ogen, zonder licht, in diepe duisternis. Jou herken ik met gesloten ogen, want mijn hart zegt:

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Natuurpunt Markvallei. De natuurvereniging voor Baarle-Hertog, Hoogstraat, Merksplas en Rijke Varssel organiseert op zondag 21 juni een midzomerwandeling. Op midzomer zijn de dagen het langst en de nachten het kortst. De groeispurt van de natuur die begon in de lente bereikt haar hoogtepunt. Alles groeit en bloeit en de eerste vogels zijn al uitgevlogen en de oudjes vliegen af en aan om de jonge vogels eten te geven. De natuur laat zich zien in haar volle glorie, in al haar uitbundigheid, in al haar pracht en praal. Tijdens deze midzomerwandeling gaat de gids met behulp van de natuur op ontdekkingstocht bij onszelf. Wat mag er groeien, wat mag er bloeien en wat mag er helemaal zijn? De wandeling duurt van 2 uur tot 5 uur en vertrekt vanaf bezoekerscentrum Vallei van het Merkske De Klapekster, kolonie 41 in Wortel. De deelname is gratis en meer info kunt u terugvinden op de website natuur.markvallei.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. 24 uur per dag zoeken we de muzikale grenzen op. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

onbestendig, gevaarlijk en benaard. Op woeste golven, in kleine houten boten, wordt dag en nacht

want ik heb geen zin om te verzuipen in de zee. Als ik de kans krijg, wil ik een ander vak gaan leren. Eén ding staat vast,

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

parler. Te parler comme la première fois.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 20 juni is er een open dag bij de Volkstuinen van Baarle. Van 10 uur tot circa 2 uur bent u van harte welkom op het Volkstuinencomplex, gelegen nabij de parkeerplaats van de tennisclub en naast de enclave Ruiters in Baarle-Nassau. U kunt dan proeven van allerlei heerlijkheden gemaakt door onze tuinders, van de oogst van hun tuin, en u kunt wellicht proeven of een volkstuin ook iets is voor u.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
1: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
4: Ken je deze nog?

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

aula van het dorpshuis. Woensdagochtend 9 uur zit die oude man

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen een boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgt op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

koffertje op mijn rug. En als ik een vis gevangen heb, dan gooi ik hem weer terug. Soms heb ik het koud, en soms heb ik het heet. En soms dan vang ik niks, en soms dan heb ik pijn. Soms doe ik wel eens mee aan de visconcours, maar eigenlijk vind ik

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: De avondvierdaagse in Alphen vindt dit jaar plaats van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni. Er is keuze uit de afstanden 3, 5 en 10 kilometer. Er wordt dagelijks gestart tussen 6 en half 7 vanaf Cultureel Centrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen. Voor meer informatie en online inschrijven gaat u naar de website alphenvooruit.nl/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn.
1: Een weerbericht.
3: Dit is Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur. Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde, werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan die vrij krachtig zijn.
1: Een weerbericht.
0: De hits van toen. Hier zing je ze
4: allemaal mee.
0: Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De 30er werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
4: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Op woensdag 1 juli is hij weer te beluisteren. De zomerlijst van 2026. Van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds hoort u de 150 grootste zomerhits van Radio Bahena. Laat de zomer maar komen en laat u muzikaal verrassen. Op woensdag 1 juli met de grootste zomerhits van Bahena. In de zomerlijst tussen 8 en 6 uur. Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: lekkerste gouden ouwe.
1: Steeds verrassend.
2: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.

Baarle heeft veel toeristische attracties. Er is er maar één die je kunt horen. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler.